a Kenya yen chidiye a seye hon kran e jinaso e di empire anumon empire e jare empire asrampaibo asyempaibo na yen nantempaibom.